Pater Angelus Hieronymus Equatorialius Guinius Stigius. Amen.

Pater Angelus, Hieronymus, Equatorialius, Guinius Stigius. Amen.